0: Wat van een taspedaal komt daar? Maar zicht in de beste van ogen.
1: Zicht
0: van ogen? Ja. Ik ben echt maar hier om, hè. Ik ben echt maar probeer op het jou komen.
2: Dag, waar wie zijn? Ik ook.
0: Nee, mijn voet is zo stijf. Ik kom daar niet op. Nee. Dan moet je door en niet aan mijn bed nemen.
1: Hoe iemand van daar zijn?
0: Van daar zijn er. Ja, dat kan niet op mijn probleem.
1: Ja, maar anders.
0: Ja, dat kan niet op mijn probleem. Ho! Nee, ik kom niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben